0: Wat vaak wil je niet doen?
1: Zussen schop dat hij valt.
0: Zussen schop dat hij valt.

Longshine, Diane and Carol. Det Ferjemul rege Joyce, van wo vi vore kenne veel beter en onze eie trachkumme, van jesus de Mittelpunkt es. Zij wel van deel door ware onschneppe en ons saie wat de Bibel te saie haft, wo vi een godet verhältnis habe kenne, ons god en eie verstoene, en ons nicht striede.

De eerste vraag staat in Canada. Voordat je, je hebt dat hier in deze land geen vraag staat? Voordat je weer stel. De kleine hein kon het meest niet uithouden. Dat voordat je immer zo lang stel weer, wann hij aan wordt vroeg. Oba, wils voordat je nog ziet, oder wenigstens nicht voert, fange an te denken. Hij is maar 10 jaar oud. In 2 jaar tred werden zij van Kronstall in Rusland naar Canada gekomen. Hein kon zich dat nog zeer goed denken. Ze hadden in Kronstall op een eng dorp gewoond, wo de Ritsch aan van dem jateren dorp Oosterwijk uiteen hield. Am had het door immer zeer schein gegonnen. En besonder in het Raastiet werd het schein gewaast. Zijn voordatje had dort een natet stedt land gehad. In 8 grote schroggen. En ze hadden weid en rog en hova en jorst gezeid en geheift en gedrascht. En groots en het onderdrascht moest hij nu immer denken. Ze hadden een kroonstoel al met een draschmachine gearbeid. De machine wordt met pied bedreven. De pied moesten een rond gaan en een grote rood draaien. Dit rood drijft dan de draschmachine. Veren bij de machine wie de inzaten. De naam immer de gorven, woon een andere opschneidt, en zat die im Zylinder in. De Zylinder draait zeer stort en schloeg de Tjener uit. Dan vallen de Tjener en Sprie rauf en een putsmeel joegt den Sprie weg. De getreide Tjener komen dan ruut en worden voets en een zaadje in geroopt. Hingen, tom Schedder, komt dat Stroo ruut en wordt van meerdere knachts weggeschlaapt op een groten hüpenden op. Dat weer vor allem een schwere Arbeit. Aber jeder einer freut sich zu der goldenen Getreide China. Und wo scheint recht dort immer nur riepet Getreide?

Bankrechnung, wat je wouden brugen tom jene je weinel je bilds oude sadels of toen en ook tom jalt ruut neem verdächtliche je brug. En wat dan am savingsrechnungen? Wel deze rechnungen zijn verkraakt dort wat de noem zegt. Savings oude topgesporet jalt rechnungen zijn tom jalt topsporen tom in de toekomst brugen. De beiden je weinlich hechere antras on, aber mehr noch hechere ankosten du behan, wann je door van jalt ruut neem doen. En woras ne hohe Antras oder High Interest Savings Rechnung? Ne hohe Antras Savings oder Topgespore Geld Rechnung as besonders gut zum Topsporen für die Zukunft. Je mehr ein höhere Antras on jen Topgespore Geld, aber je weinlich tun mehr zum Geld du von Rücknehm. Dit kon helpen jen Aufruhen von Geld Rücknehm von jen Savings Rechnung en mehr helpen jen Topsporen Ziel eier erreichen. En wo lees je dan dat beste bankrekening uit voor junt? Wel, denk aan waarom junt dat bankrekening veelt. Wanneer as tem je weinel je ankassentoelungen merken, dan wordt een checkingrekening vlecht dat beste zijn. Kindert bij checkingrekeningen aan wat geen ankast te behaan voor oudere mensen, oude seniors, studenten, jeugd en de jaren je wat regeringshulp met er aannoem krijgen. Denk dan ook aan hoeveel geld je schaffen die in een maand je weinlich woest merken. Du zijn verschiedene checkingrechnungen plans, wat jund kun helpen geld top sporen, doen er wofür een die rechnung gebruik wordt. Wann jund janker top te sporen voor de toekomst, dan wordt een savingsrechnung de beste uitvol zijn. Du zijn verschiedenste soort savingsrechnungen van uit te lezen, doen nu voor wat je geld top sporen wil, wat jund dan ook helpen kun, maar geld meer aan dort, wat je in rechnung ben han. Bezieg ons bij Kindred Credit Union te meer leren om onze verschiedenste soort bankrekeningen en leren om woon voor jund dat bastet wordt zijn.